0: Hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de kerk, hij heeft naar de
1: Chundeteno, C-K-A-U, 104.5, Washat Mac Mayutenam.